0: Sato, miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio di, miwa so ten miton men, do bip radio di yo minon len wye minan doje la jona nou miye, e yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton, alo miyolo, alo kan 01-91-91-91-79 adjok basa bip radio ton, hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi adjok miton le ton
1: 0h, 6h Mélodie Nocturne sur Bip Radio.